hot net hat en nevet. Het naroi ikke hat ni shelei. Hat nevet nauet man. Hot ne dei het narasi. Het naat e ut ming rasha shli kar avut nerar. Hot nerar het narier. Het nauet nar. Het nauet in ra. Het neet e et naar, et e et oud ne daar. Het et naar e wat neer, het neer neer e er. Het naar wat meer, het naar wat neer. Het e et oud, het e et oud, e e oud, e had a e. Het neer wat niemand maar. Het na wat me ar, het e, en au. Het neer, wat neer. Het neer wat na neer, kes. Het e au, het neer wat naar. Het na die. Het naar, het is. Het naar.

bier, wij de dikke Siaan uit mond verlamd. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de band. Die Klaas, hij voelde zich een Dante, die pier wou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudfazan, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur

en uit de mond verland. Ik dronk een vat met Klaas, ik dronk een vust met bier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur pet in

Elk instinct, de baas, zoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Groot Verzand. Met meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante of Pier haalt Casanova aan. En ik, Ova aan, en ik. Ik bleef de superarrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die Sjaan uit Montferland een hele troep gespuis, dronken van oud bier. Dat zingt dan van burgerijen, een man van het jaar nul, vette burger kliek, vette vieze werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, en wie burger is, is een oude...